Ik zal jouw hart met mijn handen omvouwen. En ik kwaad wegdrijf, nooit zal je zeer of pijn aanschouwen.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin die verkeersverslag dan in die Mosselbaai area. Inkomend vanaf Dannebaai is Heiderand Extensions en die aansluiting wat nog besig is. Verder lyk het vry vloeiend, maar as jy inkom van Hartenbos af, is dit besig by Hartenbos uit op die R102, ook besig deur voorbaai en Dias voordat begin opklaar daar na Santos se kant toe. Klein brak vry vloeiend, groot brak lyk goed, ons beweeg deur na George, as jy inkom vanaf Wildernis se kant af. Lyk redelik vry vloeiend, is nice na weg wat nog steeds besig is van Navalia af reg deur en deur Heatherlands. Lyk het goed by die golfbaan, maar is besig bo by Yorkstraat, onder by Hope York.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin die verkeersverslag dan in die Mosselbaai area. Inkomend vanaf Dannebaai is Heiderand Extensions en die aansluiting wat nog besig is. Verder lyk dit vry vloeiend, maar as jy inkom van Hartenbos af, is dit besig by Hartenbos uit op die R102, ook besig deur voorbaai en Dias voor dit begin opklaar daar na Santos se kant toe. Klein brak vry vloeiend, groot brak lyk goed, ons beweeg deur na George, as jy inkom vanaf Wilderness se kant af. Lyk redelik vry vloeiend, is nice na weg wat nog steeds besig is van Navalia af regdeur en deur Heatherlands. Lyk het goed by die golfbaan, maar is besig bo by Yorkstraat, onder by Hope York in die R102, het lyk vry

0: Mensen zijn die aansluiting wat nog bezig is. Verder lijkt het vrij vloeiend, maar als je inkom van Hartenbos af, is het bezig bij Hartenbos uit op die R102. Ook bezig door voorbij en Dias voor het begin opklaar daar aan Santos' kant toe. Klein brak vrij vloeiend, groot brak lijkt goed, ons beweeg door naar George. Je inkom vanaf Wildernis' kant af. Lijkt redelijk vrij vloeiend, is nice naar weg wat nog steeds bezig is van de Valia af recht hier. En door Heatherlands lijkt het goed bij die golfbaan, maar is bezig boven bij Yorkstraat. Onder by Hope York in die R102, het lyk vry vloeiend. Daar oor die Oud-Uniqua pas is het vry vloeiende verkeer.
1: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertina Nysna.

0: 104.1 SFM.
1: Gestrand langs die pad? Middernag? Geen hulp in sig? Diener Soltau is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek online dienersoltau.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.

0: SFM weer.
1: So lekker weer vooruitsig te vriestrek terug vandag. Mosselbaai gedeeltelik sonnig, 9-19, 8-19 in George en gedeeltelik sonnig. Uniondale en Knysna 6-21, gedeeltelik sonnig. Oudtshoorn 3-22, tye van wolke sowel as sonskyn. Albertina en Stilbaai, wolke met sonskyn. 5-21, Riversdal 5-23, tye van wolke en sonskyn, so afwisselend en laastens pleit aangename dag met tye van wolke sowel as sonskyn, wind wat opsteek in die namiddag, begin op 10, draai by 22.

0: As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betrouwbare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vraag te dra. Contact Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: Negentig punt een SFM.

0: Jim Stafford, Spiders and Snakes. En voordat het jy geluister na Elof en a biggie chill. Ja, so amper tyd vir die 11:00 nuus. Ons het tyd van nog een lekker stukkie muziek. Demi Lee Moore met Lely.
1: 90.1 104.1 SFM.

Jelly Roll met Liar. En op die noot is het tyd vir my mee te groet. Natuurlijk direct na die 12 uur nuus gaan Henrique jou verder neem. Mag jy een heerlijke middag hê en as jy op die pad is, asseblief ry veilig. Geniet hom.

Eckervoort. Stryde om hier op 90.1. Ons het ook gelijk met Mary You. Dan verjaarsdag saam met jou vier op die lang.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. Georgeweg 20, Blanco, George.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

vraai na oop, waarvan is die aard dan vol, dat die mond so leeg loop, en woorde waar die wijses deel, word daar nog een kaart gespeeld, lang al een te veel. Bou bure tussen bure, maar die mense is te bang, vir die skelms in die straten, en die totsies in die gang. Die stilte is te stemmig, die grimmigheid is troef. Hoe lang moet die mense wag, voor een man in een pak een plan sal maak? Ja, jy stap in die straat, hou maar, jou deure alles toegemaak, jou planne het nou opgeraak, jou beker leeggemaak. Ja, jy stap in die straat, hou maar, die spore wat jy achterlaat,

vasgeval tussen boom en bas. Ons was filosofies en romanties verlore. Ons was brandarm, maar altyd reg om te party tot môre.

0: Mosselbaai munisipaliteit wil die inwoners gerusstel dat daar geen bevestigde tyfus uitbraak in Suid-Afrika is nie. Volgens die Nasionale Instituut vir Oordraagbare Siektes is onlangse plasings op sosiale media wat beweer dat die oordraagbare siektes tyfus uitbraak bevestig het misleidend is en hulle het ook die publiek versoek om gesondheidsinligting deur amptelike bronne te verifieer voordat dit gedeel word en die Mosselbaai munisipaliteit wat ook bewus is van boodskappe wat op sosiale media sirkuleer wat beweer dat inwoners kraanwater moet kook voor verbruik weens beweerde uitbraak en na ondersoeke deur die munisipaliteit se water sanitasie afdeling is bevestig dat Mosselbaai se drinkwater steeds veilig is vir verbruik en ten volle voldoen aan alle vereiste watergehalte standaarde
1: 90.1 SFM

0: SFM weer.
1: So lyk weer vooruitsig te Vriesstreek vanmôre. Mosselbaai en George, waar se son skyn. Mosselbaai begin op 12 gaan na 21. George 10 22 grade Celsius. Dan nice na Uniondale, heerlik sonnig 7:25. Oudtshoorn, waar se son skyn, begin op 5 gaan na 25 grade Celsius. Albertina en Stilbaai ook waar se son skyn 6:25. Daai selfe waar se son skyn in Riversdale 6:27 en so ook in Plet wat begin op 12 en gaan na 23 grade Celsius.
2: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
3: SFM 90.1 kus langs
4: en 104.1 Oudtshoorn omgewing.

NOTD, net hier op SFM, wat een lekker enekie, less I know, is het nie, hoe minder ek weet, hoe beter, nee, goeienavond, lekker om saam met jou te keir hier op SFM, is altyd een voorrecht op so'n vrijdag, hey, ons hoef daarom nie te veel oor die ragas te worry en allerhande dinge, lekker kan die beker games in die gang, as ek nie my sit nie, Leo's in die bille, ja, my spant in die bille hierdie naweek, maar nie te min, is daarom die groot stress, rugby nie, nee, oh, jylle, dit kom, binnenkort weer een van die dae, nee, ja, less I know, ek is een van die ouwens, ek kan nie een geheim hou nie, moet nooit my iets vertel nie, dis hoe ek op die radio werk, ek blabber alles uit, nou ja, ek het altyd vir mense gesê, sê, weet jy, antwoord weer iets vertel, sê, goed, is dit geheim, en sê, ja, sê, ek moet het eerder nie vertel nie, en sê, hoekom, sê ek, nie, dis nie dat ek skinner nie, ek is net een van ons, het jy gehoor, Johan het gesukkel met, dan dink ek, ek doen een goeie ding, dan vertel ek vir allemaal van arme ou Johan wat gesukkel het, of Koos wat gesukkel het, of wat ook al, so ja nee, ek is baie sleg met sulke goeders, ek is een van ons, ek praat my mond voorbij elke liewe keer, so moet eerder nie vir my dit vertel nie, dis die veiligste nie, nou ja, hoe was jou week, het jy een lekker week gehad, ek hoop het was sommer net goed, hier by SFM met ons altyd net lekker week, ons gaan sommer vir julle lekker muziek ook speel vanavond, December Streets, net hierna, Jan Blom is ook op pad met toe, roep ek jou, so die lekkerste muziek op pad, net hier, op die Suid-Kaapse gunsteling.

0: 90.1 SFM.
1: Hey, ja, jy is ingeskakel by SFM soos altyd sê. Kyk, naweke is altyd maar die lekkerste. Nee, is te vannag, maar ja, ek was nog nooit een ou wat gewaar het oor maandag. Nee, ek moet baie eerlijk met julle wees. Ek is nog al een maandag ou, nee. Baie mense wat sê, ja, laat maandag, en as die naweke voorbij is, is te kort. En ek nie, ek het al baie keer, dan sit ek op een sondag en denk ek, ja, ek sal lis vir die week. Het moet nou kom, maandag moet begin. So ja, ek is nog al een van die ou, en geloof het of nie, ek is een maandag oukie, nee. Ja, ek weet die helfte van julle denk, ja, maar jy is mal in jou kop. Ek is somtijds, ek gaan dit nie strui nie, hoor. Nou ja, hier soos Ronin, wel, hier, kyk hier die liekie. Ek het dit eerst gesien, ek sien dit nou eerst, ek om nou wel aankondig. Ronin Keaton, Loving Each Day. Is dit nie lekker nie? Hier soos Ronin, Loving Each Day, is if it's the last

Avril Lavigne, Here to Never. Oh, kijk, zij zingt normaal, zij het goed gesing. Ek moet eerlijk waar wees, ek nogal van Avril Lavigne gehou, nee. Maar sy is bietjie stil die is daar. Net so voor het Amor wie Tony gewees, daar is met vure. Ja, ja, en kijk, as ek sê Amor, dan denk ek, oh, Joost, hè? Joost van de Westhuis, wat een goeie skrammie was hy nie gewees, nie. Oei, oei, oei. Kijk, as een baie moeilike kees, as het kom by top skramskakels in die wereld, want daar is goeie skramskakels, maar... luister, ek klink seker windie, ek is jammer as ek so klink, volgens my, dit is nou my beskeie opinie en my mening, so jylle kan met my stry, maar ek bedoel het nou met respect. Kyk, Joost, denk ek sal altyd as Suid-Afrikaners vir ons in nummer 1 posisie bly, as gevolg van, jy weet, ek weet nie, Joost was my net die oukie, maar, om eerlijk waar te sê, die top 3 skrammies vir my in die wereld, en nou gee jylle allemaal lach vir my. Ek sal gesê het nummer 1 vir u te pree. Alright, so, en omdat ek sy leeuw, sy leeuwkie, voor die te pree, nummer 1, dan Joost, alright, maar Joost sal altyd maar nummer 1 bly, ek dink is gaan oor, jy weet, omdat ons ou en soveel, ek weet die sentimentele waarde het, eerste skrammie, eerste wereldbeker, allerhande dinge, eerste groot, rechtig geskram, ach, ek weet nie, net al die dinge het maar net saam met het gewerk, en dan baie goeie rugby speler gewees, en dan natuurlijk, maar ek glo vir die, was vir my, net een stap boe Joost gewees, so in my oor voor die pree nummer 1, dan nummer 2, nou praat ek in die wereld, nee, so dis ook om ek sê, julle gaan my nou stenig moet klippe, dan nummer 2, Joost van die Westhuizen, nou ek weet baie mense gaan nou begin skreeuw en sê, ja, Antoine de Pont of Aaron Smith, maar ek gaan nie een van die twee ons daar sit, nee, okay, alhoewel ek persoonlijk dink, Aaron Smith moet dalk in die derde plek wees, maar daar is iemand wat hom uitstof, okay, so luister mooi, Aaron Smith is baie goed, ok, daar is mense wat omreid is nummer 1 in die wereld, maar ek sal hom sit op vierde plek, ek sal vir Faf de Klerk op derde sit, Faf het 2 wereldbekers achter sy naam, as jy kyk wat Faf gedoen het in die 2019 en die 2023 wereldbekers, waar hy ou, hoe instrumenteel hy was, as het gekom het vir ons om te kon gewen het in hy wereldbekers, ouwens, unsung hero, rechtig waar, ek weet, maar nou nie as jy nie een Faf fan is nou op my skreeuw of iets, maar ek voel Faf op die derde plek, ok? Ek sal Faf selfs hoor gesit het, want omdat Faf is ons enigste skrammie wat 2 wereldbekers achter sy naam ook het, maar, kom ons sê, voor die te pree nummer 1, nummer 2, Joost van die Westhuizen, nummer 3, Faf. Ja, al 3, Suid-Afrikaners, top 3. Definitief Aaron Smith, vierde plek, kon derde gewees het, ek weet, as die ouwens my wil uithaal, ook 2 wereldbekers achter sy naam, so ook een baie goeie rugby speler gewees, en een baie goeie skrammie gewees. Dan sal ek sê, miskien Antoine de Pont, want dan sal ek eerder een George

Maak jou huis mooi by Komma Weer Stofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.

0: Sien daar van die baie bekende natuurlijk Steve Hofmeyer, nee, Dean Sutherland, net hier al met Manipuleer en die video is ook op pad met The Days.
1: Is het hier om te blij?

Avicii met The Days, net hier op SFM's, amper 7 uur op die vrijdag aan die 31ste juli, kan jy dit oor vertel, want toe gaan hierdie jaar, dit vlieg verby, maar nou ja, augustus, ek verjaar maandag, net so by the way, as jy het gemis het, toch het ek sê dit weer, is ons Gina G met Just a Little Bit, kom smaak jylle wakker op die vrijdag aan, is een lekker eniekie van haar, ek moet jylle sê, ek geniet haar muziek nogal baie, net, so ja, is ons die klanke van Gina G met Just a Little Bit.

0: Is er geskakel by CFM, lekker enetjie daar, Kelsey Ballerini met If You Go Down. Net hierna Bonnie Tyler, ek sien Lisma Trons ook op pad met Bitter Lekker.
1: SFM gaan aan en aan en aan.

0: Wynand Burger met Julia. Nou dink ek aan Chris Rea was net so enkie vorentoe op gewees. Hy het ook 'n liedjie met die naam van Julia. Onthou julle? Julia. Ook 'n lekker enetjie gewees daardie van Chris Rea. Nee, maar in afval, Wynand Burger gewees met Julia. Net so voor het, Sis & Sisters ook gewees daar met I Don't Feel Like Dancing. Maar, advertentiebreek as ons terug.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za. 90.1 SFM.
0: Hier is jou gunsteling Erasure liedjie Blue Savannah. Nou, as jy gaan kyk hoeveel treffers het Erasure gehad, nee, A Little Respect, All or More, jy kan hulle noem Heavenly Action. Daar is soveel treffers wat hulle gehad het, nee, natuurlik waar hulle What's a Take a Chance on Me, Abba se liedjie oorgedoen het, I Love to Hate You, Star. Ek kan hulle net soms noem op my vingers, maar hierdie ene Blue Savannah was een van daai liedjies van hulle wat nie regtig groot gegaan het nie, maar dit was seriously een van my gunsteling Erasure liedjies gewees. Hier is ons Andy Bell en Vince Clark. Erasure met Blue Savannah.

Franja Du Plessis, net hier op SFM, lekker om na te luister, nee, net so voor het cloud gewees, natuurlijk Cindy Alte hulle, met Substitute, kyk, hulle het baie goeie liedjies gehad, cloud, nee, sy Afrikaanse groep gewees, nee, hey man, hier is ons groot naam, natuurlijk Kurt Darren, ewige liefde, net hier op SFM op hierdie lekker vrijdag aand.

0: Ja, lekker man Kiepmoer wat so paar jaar terug hier in Suid-Afrika was, nee. Gerard sê net so voor het gewees met Droom jy nog vanavond. Tussen sterre, hierdie band het goed gedoen op hulle tyd. Liekie met die naam natuurlijk met vir ewig een goeie tyd. Hier is ons hulle.
1: 90.1 104.1 SFM.

Lekker is dit hier, die Beach Boys en net so voor het Fleetwood Mac geweest met You Can Go Your Own Way. Ek sê dit altyd as ek na hulle luister, is een van my gunsteling groepen geweest natuurlijk van die 70s, 80s, nee, hey, hulle was daar allemaal goed geweest. Hier is ons Arne Jordaan met liedjie met die naam van Ek Wil Eerder Weet As Wonder. Is dit ook nie waar nie, hè?

0: David Youngers, jeans on, soos hy sê, it's the weekend, en het is die weekend, jylle lekker aan verder, alles wat mooi is, geniet die Currie Cup wedstrijde wat voorlee hierdie naweek, go Lions, en mag jylle net een lekker naweek hê. Kim Kans, Betty Davis Eyes, bye bye.
1: Jou streekstasie is